Dankjewel, kerel. Dankjewel, precies. Brr. Van binnen ben ik warm